De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het Overweer Meest Uitgelept. Zo lezen we dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit: Wat wie hem licht geleerd hebben, zal wie hem diesteren niet in vroeg stellen. Dat bedoelt, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeggen huilen, ook wanneer ik der zware momenten derg moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer wie eens het niet goed verstonen, dan willen we ons twijfel komen. Over wat wie eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet wie ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan wie en moet wie ons dan huilen, wanneer wie een halt brokken. Zo verstoor ik ook dat de geloof is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je jamt is, het tijd moet treden.

ek weet ek moet leren eerst te denken eie ek wat sei. Hast du mal tofax wat je zegt oder nicht geschät to je horcht van din vriend oder din man oder dine kinge wat te zeien horre? Kun dat zene dat du dat einfach te drak hast? Oder proefst du dat din je eerst te zeien en dat's nicht harche wat zei te zeien horre? Ek verjet zo fjakke no andere te harche eie ek wat zei. Ek leef van ek en du ware leren no andere harche eie wie rede, dan ware mensche bald en ware dat zij ons wichtig zijn. Carol wordt aan zijn passende gedicht verder.

Jorge. Wann ik die vrouw noem te Jorge, en du fangst me on rood te geven, dan hast du niet gedaan wat ik die vroeg. Wann ik die vrouw noem te Jorge, en du fangst me on te zeggen dat ik me niet zo feilen zal, dan klinkst du op mine je feilen. Wann ik die vrouw noem te Jorge, en du wat doen moest om dat probleem te lezen, dan hast du verzaagd, wann dat ook schijnt fram te zijn. Also, bitte horch en hear me on, en wann du rede west, wacht ne minuut wat dat on die is, en ik wo no die horche. Ne vrouw, best du en gouda tou horche? Wel wie langsam zijn te reden, en hast dich reid te horche.

0: Ek sê vrou, dat ons as vader ongespoord worde, ons een lijf te bewiesen. Ditmaal met andere bedijnen. Irma, weetst du nog wat de andere lijfspraken heute deiden?
1: Eind wie je andere wat jewe, zo is een geschenk.
0: Oude andere in lijf toel je het woord zeien.
1: Van wie andere aan ze tiet jewe te omreren en hartje.
0: Tot andere is zo is hanteren. Oude appen schulderen klapperen. Oude amarmen.
1: Andere aan ze lijf bewezen is bloos een wichtig poort van ons leven. Joyce is hier om ons denken helpen wat het grootste geschenk van lijf is.

0: Bites to Irma, van ek tot on dank, dat God me so veel rekenen deed, dat hij zien zijn hand gaf van mij, dan deed me dat met eervorcht vallen. Is dat niet een wundervolles beeld, dat onze noemers en zijn hengen zijn?
1: Mij ja dat ook zo. De Bibel zei, kenne kon ons uit zijn hengen rieten. Hij hält ons zij erforst. Hij wordt ons niemals verloten. Hij wordt die immer veel rekenen.
0: Wat mij besonders opvalt wir, Gott sieht uns so wie sind. Hij lüht, dat hij ons nehmen kann en onze Wunder heile. Kost du, mein Freund, die verstalle, woviel hij die rechnet? Du bist am wichtig. Du bist geläuft.
1: Wils Gott ons voeren, als wat ons so viel rechnet, kost du irgendein Tiet nur am Kummer. Du kost nur am Kummer im Gebet, für wat immer die fehlt. Hij wird deine Throne aufdrehen. Hij wird dein Leben verändern. Carol wird nun ein Gedicht lesen, wo das besondere Platz beschrieben ist. Der Platz von Gnod, wo wir keine Ruhe finden in Leib und seine Gnod.
2: Der Platz von Gnod. Komm nur meinen heiligen Platz. Tick nap nur mich. Ich wird deine Angst berühren. Deine Throne aufwäsche en uge jewe tum seine. Meine Kraft is immer genoeg en wort die met alles halpe. Door is ruw bij mijn troon, van woe eivje hopning twaalt. Kom nou mijn heiligen plaats, mijn woord wordt die door leren en dien leven veranderen met vrede ohne eind. Kom nou mijn heiligen plaats, ek dou die abroepen bij nomen, no de troonstof te komen, op emma verander te zanne. Kom no mi, den heiligen plots, zie met mi toop. Dien leven as in zeichnis, van de zetende welt te zijn, de deer as emma op, voor al die no mi zetje, door as ne opne enloding, no minen weetvallen heiligen plots. Dit gedicht post to disemfarge. Hebrea, kapitel 5, vers 10. Wel wie en volle vertrouwen noem genodentrouw nangone, dat hij zich even ons erbarmt, dat wie door genod vinden, van ons de halt neidig veelt.
1: Mijn vriend, best u al en den plots van genod nangone? Die aanloring is immer op. Wanneer, dan doe wem dat zeie. Hier nu den Sender faune oder anschrieven. Wie würde so hiern weiter, wo du dweiver denkst.
0: Ans laatste Gedanke für diese Werk ist, Gott will dir dort geben, wo du neidig brauchst. Du wirst bei seinem Thron Ruhe finden, und ein Leib wird ab immer erst.

De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemt hij Het Overweer Meest Uitgelept. Zo lezen we dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit: Wat we im licht geleerd hebben, zullen we im diesteren niet in vraag stellen. Dat bedeutet, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeker huilen, ook wanneer ik der schware momenten der moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer we eens het niet goed verstonen, dan willen we ons twijfel komen. Over wat we eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet we ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan we en moet we ons dan huilen, wanneer we een halt brokken. Zo verstoor ik ook dat de geloof is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je jamt is, het tijd moet treden.